0: Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Dit is Merwe Radio.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen.

0: vallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging,

0: is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerin Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio.

0: kijk op merwertv.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: heb je speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Dit is Merwe Radio.

0: wonder how am I still here.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valorant Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
9: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer?

0: Ja, lekker hoor.
1: Goedemorgen, zijn we er weer.
2: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
1: En daar is hij weer op de zaterdagmorgen. Het is dan weliswaar de 13e, maar het is zaterdag, dus dan moet het allemaal gewoon kunnen. Hè? Ik zeg een hele fijne zaterdag allemaal. En het is, volgens mij mooi weer vandaag. Ik heb de airco weer aan moeten zetten, want het was weer warm hier in de studio. Dus het is weer even lekker. Van Dikhout geven me nog één keer alles. Die speelden ze dus gisteren niet. Ja, dat was jammer. Ik was gisteren bij een optreden van Dikhout in het Openluchttheater Kerschouw in Heeswijk-Dinter. En het was op zich helemaal prima, hoor. Niks mis mee. Alleen dit ene nummer hebben ze dan niet gedaan. En dan zit je dan de hele avond op te wachten. Dat is jammer, hè?
0: Ja, jammer.
1: Maar voor de rest, alle hits natuurlijk. Stil in mij, alles of niets. En noem ze allemaal maar op. En Mijn Held Zijn, die we vorige week draaiden, speelden ze wel. Dus, dat zeg ik. Eén nummer. Het zei ze vergeven. Ik had het ook niet van tevoren aangevraagd. Schijnt dus dat je bij concerten gewoon tegenwoordig van tevoren via Facebook of Instagram gewoon door kan geven welke nummers de band moet spelen. Wist ik veel. Ik denk, ja, die band die heeft bedacht, dit gaan we spelen. En met een setlist gemaakt. En that's it, weet je wel. Elke stad, elk dorp hetzelfde. Nou, blijkt dus niet zo te zijn. Nou, de koffie zit erin. Gewoon met normaal water gezet hier in Brabant. Kan gewoon, ik heb begrepen dat het in de regio... in Sliedrecht niet trouwens. In Sliedrecht werd niet genoemd bij al die plaatsen waar de E. coli-bacterie in het water zit. Maar ik zou zeggen, mensen, kijk wel uit, hè, want je zit er vlakbij.
3: Donderend uit je radio.

90 al een hele fijne deun voor de Ramdo Project en King of My Castle. En jaren later nog eens een keer in een 2000 zoveel uitvoering gemaakt. Maar dit was het origineel. En het origineel hoor je op zaterdag hier in de Club. Club 10, dat is wat aanstaat via Merwe Radio. En heb je al gestemd op de schijf van 5? Ik denk niet dat het nog zin heeft. Maar er is er eentje die steekt er echt bij kop en schouders. Zullen we ze allemaal nog eens even kijken? Even beluisteren, ja. Nou, Mathune Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off. Die doen met 3 stemmen helemaal niet slecht. Lisa Lisa en de Cult Jam. 2 stemmen voor deze dame. Ah, jammer hoor. Was een leuk plaat. En de Marbles. Ja, Only One Woman. Toch 4 stemmen voor dit clubje bij elkaar. En het goede doel. Ja, geloof het of niet. 5 stemmen. Dus staat op een tweede plek. Maar de plaats met echt de allermeeste stemmen. Ja, duidelijk hè. 15 stemmen op dit moment voor Robert Cray Band. De Robert Cray Band. En Don't Be Afraid of the Dark. Dus als je nog wil stemmen, ja, dan het goede doel kan met 11 stemmen nog voorbij Robert Cray Band. En voor de rest, ja, zoveel luisteraars hebben we niet, denk ik. Die kunnen dat niet meer ophalen. Het wordt waarschijnlijk gewoon zo meteen na 11 uur de plaat van Robert Cray draaien.

80, hè? Yeah. 83, Big Jagger, volgende maand, 26 juli is hij jarig. Oh. En ze gaan maar door, en ze gaan maar door. Ik denk, waarom? Ga nou eens van je vrije tijd genieten. Doe eens rustig aan. Ik bedoel, het toch geld zat, zou je denken. Maar ik geloof het ook wel als ze zeggen, ik vind het zo leuk. Dat heb ik met dit radioprogramma ook, hoor. Sommige mensen ook zo, ja jongen, je bent 50 geweest. Moet je er nou niet eens een keer mee ophouden? Ik vind het zelf veel te leuk. Deze man is maar 57 geworden. En dan hebben we het over Wally Tax. In de jaren 70 scoorde hij een heerlijk

1974 voor Wally Tux en Miss Wonderful. Grote hits hier in de show. Zometeen natuurlijk ook weer een maxi-single in het kader van Peter heeft al lange. Maar Peter heeft ook zijn favorieten. Peter heeft ook zijn platen die hij zelf gewoon leuk vindt. En waarvan de meerderheid misschien nog nooit gehoord heeft. Maak nu kennis met Delta Dawn. Hier is Waylon Jennings.

0: to me.
1: Oh, it's still rock and roll to me. En dat was hier niemand minder dan Billy Joel. Hier, ja, Billy Joel. Ik zal even te kijken wat er gebeurde. Er gebeurt hier wat. Krijg een batterijmelding. Ik denk dat ding hangt dan aan oplader. Maar waarschijnlijk zit hij gewoon in een stekkertje waar geen stekker aan de andere kant in het stopcontact zit. Nou, bij deze opgeladen. Goed, daar was ik even druk mee. Wat wou ik zeggen? Want ik had een hele belangrijke mededeling. Ja, een hele belangrijke mededeling. Je weet wel, zo een waarbij je normaal altijd eerst even zegt dat er een belangrijke mededeling komt, zeg maar. Dat je denkt van, waar is dat ding? Ben altijd alles kwijt op het moment dat ik het nodig heb.
2: Opgelet. Hier volgt een belangrijk bericht.
1: Want hij is vandaag jarig. Niemand minder dan onze eigen Henk Wijngaard. Vorige week wat terug al heel behoorlijk in het zonnetje gezet. Maar vandaag is het echt zover. Zaterdag 13 juni, 80 jaar.

minder dan Henk Wijngaard. Van harte gefeliciteerd. Ik weet dat hij niet luistert, maar geef het even door aan hem. Mocht je het horen, mocht je hem vandaag nog spreken. Mocht je daar nog een gebakje gaan eten vanavond. Dus dat we het er wel even over gehad hebben. Nou, we zitten behoorlijk in de leeftijden vandaag allemaal. Iedereen boven de 80. Nou, dan heb ik nog even te gaan, zou ik bijna zeggen. Schijven 5, valt er nog wat over te melden? Nee hoor! Ik denk dat het wel beslist is. Zometeen na 11 uur. Duurt nog een half uur, maar dan gaan we de Robert Cray Band draaien. Don't be afraid of the dark. Het is nu tijd voor een lange. Zo'n maxi-single dat je denkt, even dansen. Even een paar minuten. Tafels en stoelen aan de kant. Rhythm's gonna get.

0: Deze Joyride, Roxette nog even achter die andere dame aan. Dat was Gloria Estefan met The Rhythm Is Gonna Get You. Ik las dat er vandaag ook gezelligheid in Sliedrecht is. Er is een braderie op de kerkbuurt. En ik heb begrepen dat het ook gewoon droog blijft vandaag. Dus ze hebben een mooie dag uitgezocht, dames en heren. Een lekkere dag om eens even lekker te slenteren over de kerkbuurt vandaag. En al die kraampjes te bezoeken. En overal eens even lekker je neus in te steken. Onder het motto van wat gebeurt er allemaal. Ik zou zeggen, mocht u daar vanmiddag naartoe gaan, heel veel plezier. Mocht u... tegenwoordig heeft iedereen oortjes in met zijn telefoon. Ik bedoel, blablabla. Kan je Arie gewoon blijven volgen natuurlijk. Hè? Zelfs op de kerkbuurt lukt dat. Meer muziek. Ja, kan allemaal.
1: Meer gezelligheid.
0: Wat een gezelligheid.

Hey, Uncle John from Jamaica. Lekkere zomerse muziek was dat, hè? Ja, ze doen het nog steeds, hè, de Fingerboys. Volgens mij staan ze volgende week bij de foute party in het Philipsstadion. Volgens mij komen ze dan ook weer. Dus de Fingerboys. Tijd voor een hit in zwart-wit. Zo'n lekkere gouden ouwe. En ja, waarom niet een keer een instrumentaaltje? Een instrumentaaltje wat gewoon een hit is geweest in de jaren 60. 1960 om precies te zijn. En ik zat dat plaatje net even voor te beluisteren. En ik heb altijd bij oude plaatjes, jaren 60, begin jaren 70. Dan hebben we het er wel eens over de klank en zo. Van, nou ja, vroeger zat er niet zoveel laag in een plaatje. Nou, ik heb nou een plaatje gevonden. Er zit behoorlijk wat bas in, hoor. Volgens mij van oorsprong al. En dat is, ja, het is een klassiekertje, dat zeg ik, instrumentaal. De Tornado's. Ken je die nog? 1960 maakten ze deze Telstar. Hoor je nu, hier, in de club. Dit is Club 10 op Merwe Radio. Goedemorgen.

generatie van mijn leeftijd, die kent het allemaal nog wel. Zeker als het nog ouder is. Dat kan allemaal. Het mag allemaal luisteren naar Club 10. We zijn er voor ieder. En voor jong en oud, je hoorde de Tornado's en Telstar. Ik zit trouwens, je krijgt dat regelmatig natuurlijk. Iedereen die op Facebook actief is. Dan krijg je van die herinneringen van zoveel jaar geleden was je dit aan het doen. Of heb je dit bericht gepost. Ja. Soms denk je van, nou, daar wil ik niet meer aan herinnerd worden. Maar vandaag kreeg ik een leuke herinnering van, even kijken, 13 juni 2014. 12 jaar geleden. Want toen moest ik ook 's avonds een feestje draaien. Was ook op een... Nee, was niet op een zaterdag. Nee, was op een vrijdag toen, dat weet ik nog. Vrijdag de 13e, 2014. Dat was de beruchte avond dat we aan een voetbaltoernooi begonnen. Dat Van Persie vliegend, zeg maar, die kopbal in het doel bij Spanje deed. Ja, dat was toen. Dat is dus een leuke herinnering. Het leuke daaraan was ook dat ik inderdaad de muzikale omlijsting van die voetbalwedstrijd mocht doen. En dat ik 's middags mijn baan opgezegd had. Omdat mijn werkgever zoiets had van, ja, maar je moet nog even dit en dat doen. Ja, ik heb een feestje vanavond. Ja, niks mee te maken. Oké, zeg ik mijn baan op. Dat kon toen, kon dat nog, zeg maar. Dus dat je niet denkt van, oh, dat is ruig bezig. Hè? Ik had al wat anders namelijk. Ik had al ergens anders getekend. Dus ik denk, nou ja, dan stop ik gewoon een paar weken in.

Het is een heel kort plaatje, maar wel een heel vrolijk deuntje. En ook daar komen weer wat zomerse vibes in voorbij. Ja, lekker hoor. Lekker. Over lekker gesproken. Als je nou denkt van ja, ik vind het allemaal wel lekker, maar ik zoek even een plaatje waar je goed depressief van wordt. Nou, moet je dit eens horen.

dit. Ik wou dat ik jou was. En te blond. Ja, dat was ook inderdaad van deze heren. Volkomen kut. Het was zelfs zo erg dat er op een gegeven moment een dagelijkse variant van deze plaat gemaakt werd in de ochtendshows toen de tijd. Volgens mij bij Giel Beelen dat ze elke ochtend even een actuele versie maakte van deze plaat. Volkomen kut. En daarmee gaan wij langzaam op naar het nieuws van 11 uur. Ik had al een beetje voorspeld wat de plaat dadelijk na 11 uur wordt natuurlijk in het kader van de schijf.

0: en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: heerlijke rit, hè. Wat even lekker terugdenken aan die tijd dat dit een hit was in de Nederlandse hitparades. Het was niemand minder dan Robert Cray samen met zijn band. De Robert Cray Band, ja. Dat lijkt me dan ook logisch inderdaad. En don't be afraid of the dark. Nou willen de camera's niet meer terugkomen. Even kijken. Ja, daar gaan we weer. Dat is af en toe een beetje de batterij van mijn muis leeg, denk ik. Ik zal er zo eens even naar kijken. Even kijken. Robert Cray, ja, met een overweldigende meerderheid hebben jullie voor deze plaat gestemd. En ik zei al, volgende week is er geen schijf van vijf. Volgende week geen schijf van vijf, omdat ik komende week even een paar dagen ertussenuit ben. Dus ik ben niet in de gelegenheid om zo'n filmpje te maken en de opgave en dergelijke. Dus, maar dat wil niet zeggen dat we er volgende week niet zijn. Club 10 is er volgende week zaterdag gewoon weer, want dan ben ik gewoon weer terug. Ja, dus even een weekje ertussenuit. Even lekker met de hond en vrouw. Lekker naar de zee. Ja.
1: De schijf van vijf.
0: Dat is lekker hoor. Ja, daar hebben we zin.

En als we dan s'avonds bij de ondergaande zon zitten, dan hebben we weer wat andere vibes. Ja, lekker hoor. Heb je er ook zo zin in? Vakantie? Ik ben er wel aan toe, denk ik. Ja, voor mijn gevoel. Gaat helemaal goed komen. Nu nog even Club 10 afmaken tot 12 uur. En dat gaat ook lukken, want ik heb er zin in. Lekkere muziek.

muziek voor Homo's avond, hè? Ja, dat is lekker. Dat is muziek op Merwe Radio. Dit is Club 10. Mijn naam is Peter. En zit ik even te kijken. Zometeen hebben we natuurlijk nog een lange in het kader van de maxi-singles. Peter heeft lange. En we hebben nog een hit in zwart-wit.

Shut Up and Dance With Me. En dat was Walk the Moon hier. Ook weer lekker op de zaterdagmorgen. Maar ik zit even te kijken. Hebben we Arie al gezien ergens? Nog niet in de studio. Nog niet aanwezig. Het is ook nog pas... even kijken. 17 minuten na 11 uur. Gaat het inderdaad zometeen allemaal goed komen? Ik denk het wel hoor. Die gozer is er gewoon. Als je wil dat hij komt, dan is hij er. Als hij verder in ieder geval geen andere verplichtingen heeft. Hey, ken je deze al?

Zometeen, dan hebben we weer een lange. Want deze plaatjes zijn allemaal erg kort. Hè. De laatste tijd zijn de plaatjes allemaal erg kort. En daar is een reden voor. Daar hebben ze uitgezocht. Dat heeft met de speeltijd op Spotify te maken. Of in ieder geval op de streamingsdiensten. Die tellen vanaf 2 minuten tellen ze mee voor de auteursrechten. En de uitbetaling, zeg maar. Dus als je een plaatje van 2 minuten hebt. En dat wordt gespeeld. Dan krijg je daar wel voor. Een mini bedrag. Maar ja, als het 600 miljoen keer gedaan wordt, dan krijg je er wel weer een leuk bedrag voor. En die artiesten hebben zoiets van, ja, waarom gaan we er dan meer dan 2 minuten in stoppen? Hè? Waarom zullen we langer maken? Dan kunnen we gewoon 3 nummers online gooien en dat is 3 keer zoveel geld. Dus het heeft gewoon met geld te maken. Ja, en dat was in de jaren 60, was het natuurlijk al, die plaatjes ook allemaal kort. En zometeen gaan wij hier in deze show weer een hele lange draaien. Gewoon lekker een maxi-single in het kader van Peter Heeft Lange. En ik heb er zat, dus ik ga er zo eens eentje uitzoeken. Na deze van Christina Aguilera. Come on.

I Want Is You, Come On Over. Kom maar deze kant op, inderdaad. Dat zingt ze in deze Christina Aguilera. Come On Over, ik zou bijna zeggen voor iedereen die gewoon vers water en goede koffie wil. Come On Over, kom maar lekker bakkie door. Ja, ik ben vanmiddag thuis. Tijd voor een lange. Je zou bijna zeggen, bij deze klanken, dan weet je het al, hè.

begon al in de jaren 70. In de jaren 90 was hij er ook nog steeds. Hij gaat niet zo heel erg lekker momenteel, maar hey, laten we hem eren door gewoon even zijn plaatjes te draaien. Ik heb het over Phil Collins natuurlijk. Hij is er nog hoor, hij is er nog. Ik heb nog in ieder geval geen tegenbericht gehad. Dit is een van zijn grootste hits in de lange uitvoering, Susudio.

Ja, hij was wel heel gaaf, hè, deze uitvoering van Sussudio. Muziek van Phil Collins. En even lekker in de maxi-single. Ondertussen begreep ik dat Arie vanmiddag, even kijken, wel aanwezig is. Zometeen na 12 uur natuurlijk met lunchbreak. Maar hij gaat wel een half uurtje de weg. Ja, ja, maar hij heeft ook iets heel belangrijks vanmiddag. Dus daar begrijp ik dat hij inderdaad eventjes inderdaad voor zijn klein kindje, die vandaag jarig is. Dus vandaar dat hij iets eerder weg gaat. Ik zeg van deze kant alvast gefeliciteerd. En een hele fijne middag allemaal vanmiddag trouwens. Even kijken. Ik had net een bericht gevonden dat ik denk van, daar word ik een beetje, ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Dat is namelijk de nieuwe techniek tegenwoordig. Je kan in de geluidsapparatuurwereld, zeg maar, elke week wel wat nieuws kopen. Dan hebben ze weer wat nieuws bedacht. Maar ze halen zichzelf ook in op een of andere manier. Nou zijn er weer fabrikanten die stoppen dan met de ondersteuning van bepaalde apps. Hè? Dan heb je dus een of andere, weet ik veel wat, speakersysteem in je huis. Het nieuwste van het nieuwste, bladibla. En na 3 jaar zeggen ze, weet je wat, we stoppen met de ondersteuning van TuneIn. En we stoppen met de ondersteuning van Spotify. En goed. Dan sta je dus met je dure set en kan je dus je favoriete muziek niet meer draaien. Ik zat te denken, als ze dat vroeger nou hadden gedaan met platenspelers, dan ze zeggen van, nou, weet je wat, we ondersteunen 45 toeren niet meer, we draaien alleen maar LP's. Dan zou je toch nooit zo'n ding kopen. Ik bedoel, daarom zeg ik, hou dat oude spul in ere, want dat draait en dat blijft draaien. En over een paar weken dan gaan we hier natuurlijk weer lekker 2 uur lang van vinyl draaien. Dus de laatste zaterdag van de maand is er altijd de vinyl-editie. En dat is niet volgende week, maar de week daarop, de 27e juni. Dan hebben we dus weer de hele ochtend 2 uur lang alles van vinyl. Dus wat je vanochtend in de schijven 5 meemaakte, dat ene plaatje, heb je dan alle plaatjes. Ja, dat is lekker, hè? Zo, zullen we eens even een dansje wagen, dames en heren. De Moondance.

0: De hit in zwart-wit komt eraan. Maar eerst gaan we naar Entrance en D-I-S-C-O.
1: The show with nothing but nonsense.
2: Give me a D.
3: D.
2: Give me an I.
3: I.
2: Give me an S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me an O.

oudje natuurlijk van Ottoban, maar dit keer in de uitvoering van deze formatie die er even in, wanneer was het? 1997 alweer, een heerlijke beukuitvoering van maakte, zeg maar. Ja, ondertussen Arie natuurlijk lekker aangekomen op het Dr. Langeveldplein. Ik hoop dat hij daar ook een beetje echo heeft, of in ieder geval dat er, ja, dat er een fijn klimaat heerst daar in de studio. Hier hebben we de echo aanstaan om net even het scherpe randje eraf te halen. Hij staat echt niet op standje Eskimo of zo, want... Ik had vanochtend zoiets van, nou, kan ook wel zonder airco. Nou, het begon een beetje te zweten. Ja, als ik begin te zweten en het gaat op werk lijken, dan moet er even ingegrepen worden. Dus dat heb ik even snel gedaan. En ja, nu is lekker. Precies goed uithouden, zo in mijn eentje. Volgens mij is Henk er trouwens volgende week ook weer bij. Dus dat is een leuk vooruitzicht. En anders over 2 weken natuurlijk bij de vinyl-editie. Een hit in zwart-wit. Ach, dit is zo'n bekende en zo'n lekkere, zo'n fijne, dat je even terug gaat naar de tijd van Marty.

voor de een is het inderdaad... Ja, een heel groot probleem wat voor een ander een kleinigheidje kan zijn, hè? Ja, en dat was hij. Daarvoor nog Murray Wells als hit in zwart-wit. Je hoort

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten.

0: iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio, met nu...

0: Boy. Het nummer werd geschreven door de Vlaamse kleinkunstenaar Chris de Bruyne toen. En groeide uit tot een van de meest gewaardeerde Nederlandse popklassiekers uit de jaren 80. Het plaatje was dat van Hans de Boy, Vrouw Zoals Jij. Vandaag 13 juni 2026. Peter, uiteraard nog bedankt voor de twee uurtjes Club 10. En ondergetekende, vorige week niet aanwezig, maar vandaag tot aan 1:30 het programma Lunchbreak hier op Merwe Radio.
1: Lunchbreak met Ari Diana.
0: Ja, hey, goedemiddag. Op een zonnige zaterdag. Braderie trouwens in de kerkbuurt in Sliedrecht. Muziek van Sam Fender. En niet te vergeten, Olivier Dean, Rein Mien.

van deze muziek houdt, moet je ook het album eens luisteren van Sam Fender. Het album heet People Watching. Dit was het intieme gedeelte met Olivia Dean. Ja, Olivia Dean, ja, zo moet je zeggen. Rhyme me in. Wil je soms willen bellen tijdens de uitzending? Het is mogelijk. Ons telefoonnummer van de studio is 0184 420 4.

0: Ja, lekker op deze muziek. Krachtige rock, pop, power. Single van deze dame. Ellen Foley was dat.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Ja, What's a Man a Baby 1979. Je kent nog de dame met het duet uiteraard. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light.

voorjaarsbraderie. Het is om 9:30 begonnen tot vanmiddag 5 uur. Veranderde het centrum in een levendig en sfeervol geheel met zo'n 80 tot 85 kramen. Entertainment en volop gezelligheid. Dus vandaag op de Kerkbuurt in Sliedrecht. Toen ik naar de studio ging hier op het Dr. Langevoplein en ben ik even over de Kerkbuurt gegaan. Gezellig druk. En ik hoorde zelfs het geluid van Merwe Radio daar. Dus Verder op de voetbalvereniging, de VV Sliedrecht. 13 en 14 juni, dat is dus vandaag en morgen. De 10e editie van de Baggercup op het programma. Ook in 2026, dit jaar dus, gaan de jeugdploegen van nationale en internationale voetbalverenigingen in 3 verschillende leeftijdscategorieën de strijd aan om te bepalen wie zich de winnaar mag noemen van de Baggercup 2026. Op 13 juni zal de 9e editie van het Baggercup van start gaan. Volgens mij is dit even een foutje hier. Het is de 10e editie dit jaar. Vanavond zullen nog diverse artiesten optreden. Ik las zelfs Monique Smit komt langs dus bij de voetbalvereniging. Dus even kijken wat het weer doet hier in de regio. Of het weer, de files heb ik het over. Op dit moment staat er een korte file op de N915. Een korte file. De weg is dicht daar tussen industriegebied Vinkenwaard en de aansluiting met de A15. Alblasserdam, Ridderkerk, de aansluiting met de A15. En het industriegebied Ridderkerk, nee, Vinkenwaard is dat. Alblasserdam, dat noemen ze dan de N915. Op dit moment werkzaamheden en het is daar dicht. Nog een andere, een hele korte file. A15, Sliedrecht, Gorkum, Sliedrecht West, Sliedrecht Oost. Op dit moment 3 kilometer file. Een vertraging van 3 minuten. En A27 is het ook weer prijs. Noordeloos, Lexmond. Daar hebben we dit moment een file van 5 kilometer. Straks nog wat meer nieuws in dit programma. Ik ben tot ongeveer 1:30 aanwezig in verband met de verjaardag van mijn kleinkind. Dus, maar tussen 1:30 en 2 uur uiteraard heb ik de lekkerste non-stop muziek uitgezocht. Dus blijf gewoon lekker gezellig luisteren. 0184-420488 voor nieuws en een verzoekplaat.

0: Ja, het is de nieuwe single van Roxanne Hazes. Twee weken geleden was het trouwens de Lunchweek Weekend Hit. Geschreven door Kraantje Papi. En Tranen in de Gifshop heet de plaat. Er zijn wat reportages van de streekredactie 56. Zoals gewoonlijk doen we dat altijd tussen 12 en 2 in dit programma. Ik heb er momenteel wat... vier staan er klaar op dit moment dus. Straks als de Papendrechtsebrug straks maandenlang dicht gaat... mogen de reizigers op de Merwedelingenlijn... meld te vervoeren we geen fietsen meer meenemen. En volgens de provincie is dat wel nodig... maar sommige forensen begrijpen helemaal niets van... in de avond is het heel handig om je fiets mee te nemen. Dan kan je lekker naar de stad. Walter Lenense is met zijn dorpsgenoten het eens. Is daarom begonnen met een petitie. Het bericht is allemaal na te lezen via www.merwertv.nl. We gaan even luisteren naar een reportage van de Streekomroep.
1: Niet heel praktisch, denk ik. Ik neem best vaak de trein naar school en naar werk. Dus ik vind dat eigenlijk niet heel handig.
2: Als de Papendrechtse brug straks dicht is... mogen fietsen 9 maanden lang niet meereizen met de Merwedelingenlijn... tussen Dordrecht en Geldermalsen. De maatregel vanuit de provincie als antwoord op de verwachte drukte... maar bij sommige reizigers niet heel populair.
3: Erg triest, want dan moet ik helemaal... Dan moet ik wel echt ver fietsen. Dat vind ik niet leuk eigenlijk.
4: Vooral voor mijn kinderen is dat een beetje irritant, ja.
3: Want vertel.
4: Ja, er zit er één in Den Bosch. En die gaat met de trein naar Geldermalsen. En de trein naar Geldermalsen die stopt die niet meer, heb ik begrepen.
1: 'S Avonds is dat vooral praktisch. Al ga je naar je vrienden toe, dan is het wel handig om een fietsje mee te nemen. En dan kan je lekker de stad in.
2: Maar daar moet dus iets anders op gevonden worden. Hier in Hardingsveld-Giessendam zitten ze sowieso in de hoek waar de klappen vallen. Want de provincie heeft ook bepaald dat er vanaf de start van de brugsluiting... geen 4, maar 2 treinen per uur stoppen op het hoofdstation van het dorp. Dit omdat treinen vanwege een spoorverzakking bij Sliedrecht-Baanhoek... langzamer moeten rijden en anders de stiptheid in gevaar komt.
5: Het is niet heel handig. Zolang ik er geen last van heb, dan is het prima. Maar ik heb zo het gevoel dat dat niet het geval gaat zijn.
4: Dat is wel jammer dat dat dan bij Baanhoek niet eerder opgelost is. Want je weet gewoon dat alle andere vervoer dat neemt toe. En dan denk je, ja, dan moet je toch eigenlijk zorgen dat de trein in ieder geval op orde is. En dat is wel een beetje jammer, ja.
2: Als de snelheidsbeperkingen bij Sliedrecht-Baanhoek zijn opgeheven... wordt station Hardingsveld-Giessendam weer 4 keer per uur bediend. Al mogen fietsen pas mee als de Papendrechtse brug volgend jaar weer open is voor verkeer. Een groot pijnpunt vindt onder meer Walter. Hij is daarom een petitie begonnen waarmee hij de maatregelen hoopt terug te draaien.
6: Je zou eigenlijk zeggen, omdat dat gaande is, stellen we juist de trein ter beschikking voor de fietsers. Als compensatie voor dat ze niet over die brug heen kunnen. Maar nu wordt ook die mogelijkheid de kop ingedrukt.
2: Vouwfietsen blijven wel toegestaan in de trein. Voor iedereen die alsnog het laatste stukje met de fiets wil... komen er 500 extra deelfietsen in onze streek. Toch vreest Walter voor deelfietsen die op zijn als je op een bepaald station komt. En dus doet hij een oproep naar de provincie.
6: Heroverweeg het plan gewoon nog even een keertje. Want jullie hebben echt gekozen voor het meest onzalige idee van alle opties die je zou hebben... En denk ook even aan het aantal fietsers wat je gewoon hiermee dupeert als het ware.
2: De ogen vanuit Hardingsveld-Giessendam zijn dus op de provincie gericht. Als de plannen niet veranderen, moeten de fietsen dus thuis blijven. En wordt het, om een gemiste trein te voorkomen, wat harder rennen naar het station.
7: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.

heb afgelopen weken dit lijst niet gevolgd. Zo'n week in de meen deze plaat van Alex Warren. En Fever Dream. Het is inmiddels 2:02, zaterdagmiddag 13 juni vandaag. Hey, goedemiddag, welkom. Je luistert naar het programma Lunchweek hier op mijn radio. Om 12:30 altijd het Alblasserdam, Meteo Alblasserdam, ik moet even goed zeggen. Het weerbericht, dus meer informatie www.meteoalblasserdam.nl voor al je weerbericht hier uit de regio. Ja, zaterdagmiddag is een mix van bewolking en momenten met zonneschijn. De temperatuur ligt tussen de 16 en 21 graden. Er waait een matige en aan de kust vrij krachtige wind. Zondag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Verspreid over het land een buitje. Temperatuur ongeveer zo'n 17 graden morgen. Vanaf dinsdag zet de temperatuur een flinke stijging in. In de loop van de komende week steeds meer zon en op veruit de meeste plaatsen droog. Kortom, eind van de week gaat die beginnen hoor. De zomer 2026.

blijft een lekker nummer. Goed, we hebben nog wat nieuws, want het is druk in de regio. Bewoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje de Ambacht moeten de komende 3 dagen hun water koken voor gebruik. Dat adviseert het drinkwaterbedrijf Evides. Vrijdagavond bekend geworden. Aanleiding is de E. coli-bacterie. Een veel voorkomende darmbacterie. Bij controle van het drinkwater in de productielocatie aan de Dordtse Baanhoek. Omdat die locatie voor drinkwater in Dordrecht en Zwijndrecht en Hendrikje de Ambacht levert, krijgen bewoners daar dus het advies om de komende 72 uur minimaal 3 minuten voor gebruik te koken van het drinkwater voor het drinken, koken of tandenpoetsen. Met als gevolg dat vanmorgen in Dordrecht

De op van tientallen mensen die waterflessen willen inslaan, al zijn veel van hen te laat. Waarschijnlijk komen ze het ook hier in de regio halen, want ook hier in de supermarkt is het op het ogenblik heel druk. Drie mannen zijn onlangs veroordeeld voor de beroving van lachgasverkopers in Hanningsveld-Riesendam. Twee verdachten krijgen taakstraffen van 150 uur. Een andere man moet alleen meebetalen aan de schadevergoeding aan de verkopers. En tevens de zogenaamde buurs. Bericht is ook na te lezen via www.merwertv.nl. Wie door een laag inkomen, angst of onbekendheid nooit zijn of haar gebit laat controleren, kan op termijn flink in de problemen komen. En om die mensen te helpen is in Witte Kerk een zogenaamde budgettandarts in het leven geroepen. Naar schatting gaan ongeveer honderden mensen in het dorp niet naar een tandarts, meldt daar de sociale store. We merken toch dat mensen tussen wal en schip vallen die niet verzekerd zijn, zegt Maarten, de keizer van de social store. En wie te lang niets aan zijn gebit laat doen, kan een gepeperde rekening tegemoet zien als een flink ingreep nodig is. Een reportage met de beelden erbij kan je ook zien via RTV Dordrecht en Merwe TV. Brand in de woning aan de Vrouwenweg in Hendrik-Ido-Ambacht heeft vrijdag 12 juni opgeschaald naar een middelbrand toen de brandweer. Bewoners merkten de brand omstreeks 7:30 gisteravond en belden 112. De brandweer heeft diverse geblusvoertuigen in moeten zetten. Ik ben er een beetje uit geweest. Nou, heb je nog wat nieuws te melden? Je mag bellen naar de studio. Dat is 018 442 0488.

Ja, wat vroeger een etenpiraat in Haringsveld, Bombay. Dit was de plaat van de Golden Earring hoor, een van de betere. Bombay van de Golden Earring. Veertien minuten voor één, goedemiddag. Welkom, programma Lunchweek. De minister van Asiel en Migratie verscherpt het toezicht op Haringsveld Giessendam in zaken de spreidingswet. In de eerste brief van 9 april over de asielopvang in het land liet hij weten, dat de gemeente is ingeschaald op trede 2. Wethouder Christa Hendriksen liet tijdens de raadsvergadering afgelopen week weten dat de minister in een tweede brief laat weten dat Haringsveld nu op trede 3 is ingedeeld. Ik weet allemaal niet wat het inhoudt, maar ik lees het voor je. Het nieuws hier op mijn radio. Programma Lunchweek. Nog lekker klassieker, 1991. It ain't over. Het mooie liedenzang van Lenny Kravitz.

0: platenkast hoor. Af en toe draai ik bij een andere omroep en dan draai ik wel vernieuwd. Tot deze plaat ook eens draaien. Het album Mama Said was dat van Lenny Kravitz toen in de tijd 1991. In één, oh, it's over. Ik heb nog een artikel voor je klaarstaan van de streekomroep 56. De redactie 2028 in januari gaat het gebeuren. We gaan omroepen hier uit de regio gezamenlijk verder onder een nieuwe naam. En nu af en toe al wat reportages. Vanuit de Dordrecht is dat opgenomen allemaal. Minibusjes, gloednieuw in onze regio binnenkort. En heel handig zijn ze tijdens de brugafsluiting, de Papendrechtse brugafsluiting. Want ja, binnenkort aangekomen, hè?
1: Nadat de Papendrechtse brug komt, komen alle andere bruggen en tunnels. En het is een opgave van 7 jaar. Dus wij verwachten dat we echt naar een andere manier van reizen gaan. En ja, dit is een van de oplossingen daarin.
2: Klein van formaat, maar groot van betekenis. Dit zijn 28 gloednieuwe wijkhoppers, die als de Papendrechtse brug straks 9 maanden dicht is, nog belangrijker worden dan ze nu al zijn.
1: Ja, eigenlijk voor de first and last mile, zoals wij dat noemen. Dat is eigenlijk het beginstukje en het eindstukje. Als je bijvoorbeeld met een trein of een bus of een waterbus wil rijden of varen. En wij zorgen eigenlijk voor de aansluiting van deur tot deur.
2: De wijkhopper is, net als de grotere Drechthopper, bedoeld voor mensen die niet zelfstandig van deur tot deur kunnen reizen met het openbaar vervoer. Met de brugsluiting op komst zorgen de nieuwe voertuigen voor meer verbindingen. Dan moet de vervoerder ook flink improviseren.
1: Ik denk dat het inderdaad een continu bewegend verhaal wordt. Waarbij je kijkt, moeten we opschalen? Moeten er meer fietsen bij? Moeten er meer wijkhoppers bij? Wat moet erbij? Wat kan eraf? We weten eigenlijk niet precies hoe het eruit gaat zien. Alleen dat het heel naar wordt, dat weten we. Dus ik denk bewegend en bijstellen, opschakelen, flexibel zijn, dat is wel dat is de kern denk ik van de opgave.
2: Chauffeurs zoals Ferdi kunnen de ritjes dus maken in gloednieuwe wijkhoppers. Instappen dus voor een proefritje.
3: Maar de eerste indruk?
4: Ja, niet verkeerd. Het is allemaal weer even wennen. Je gaspedaal en je rempedaal, dat is net weer iets anders dan in de oude.
2: Maar eenmaal onderweg heeft hij dus maar te pakken. Ferdi hoopt een boel reizigers blij te maken als de brug straks dicht is en er, zowel op de snelweg als in de bebouwde kom, veel files staan.
4: We zijn klein en we kunnen vaak door straatjes waar ander verkeer niet doorheen kan. Op sommige plaatsen kunnen we tussen paaltjes door waar het gewone verkeer ook niet tussendoor kan.
2: En zo hoopt de vervoerder op een periode zonder superveel zorgen, ondanks de maandlange brugsluiting. De afsluiting begint in juli en dus is het, als het om verkeersmaatregelen gaat, nu de puntjes op de i zetten.
5: En de harde werkelijkheid is natuurlijk op het moment dat de brug daadwerkelijk eruit is, zal dat toch even tot de schok leiden. En dan gaat het erom, is iedereen voorbereid om daar goed mee om te gaan. Ik denk dat lastige periodes die we gehad hebben, denk bijvoorbeeld aan de coronaperiode, waarin ook vormen waren van isolement. Uiteindelijk weet men dan toch weer wel een habitat, een gedrag, houding te ontwikkelen. Er is maar één weg en dat is de weg gedragsverandering en met elkaar kijken hoe kunnen we het zo goed mogelijk opvangen.
6: Muziek en informatie. Lunch.

66 tot deze muziek. Oh, wat een tijd terug. Geschreven door Neil Diamond, het heette plaat trouwens. De Monkees. And I'm a believer. Zo, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. En dan zijn we naar 1 uur terug met de Lunchbreak Weekend dit uiteraard. Misschien heb je het wel gehoord of gelezen. Robert van Hemert is dat. Ik ga er een bak koffie bij pakken. Tot zo, naar het nieuws van 1 uur. Muziek van Paul de Leeuw. De Leeuw.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis en ook staken betogers volgens de politie.

0: voor Dansschoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dansschoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op dansschoonmaak.nl.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Dit is Merwe Radio.
6: Dank je wel.
5: Dit is Merwe Radio.
6: Oh.

Ja, de Lunch Break Weekend Hit. Robert van Hemert was dat. De zandloopste, vrolijke en aanstekelijke zomersingle. Bevat tropische live instrumenten. Steeg vlak na de release direct naar de absolute top van de Nederlandse streaminglijsten, deze plaat. En dan geven wij ook nog even hier op zaterdagmiddag deze plaat een klein duwtje. Hè? Ja. De 33-jarige van Hemert is toe aan zijn vierde top 10 hit in 2 jaar. Zijn doorbraak was uiteraard met Zoetzuur. Kwam in de zomer van 2024 uit toen die plaat. Vorig jaar hadden we de Mona Lisa. En momenteel staat hij zelfs nog in de hitlijsten met Donnie. Met het feestnummer Moet Dat Nou. Ook wel regelmatig gedraaid in dit programma. Kortom, dit was de Lunchweek Weekend Hit voor zaterdag 13 juni. Robert van Hemert, zandloopster. Zomer, wat meer Nederlandstalige muziek in dit programma. Lekker vrolijke platen. We eindigen het eerste uur met Paul de Leeuw, hè. En die plaat was op verzoek, hoor. Zo, nog het tweede uurtje lunchbreak. Zoals je begint over te

0: Ik maak het niet helemaal vol in verband een verjaardag die ik thuis heb. Die om 2 uur gaat beginnen daar. Dus ja. Kortom, dit is het programma Lunchweek.
1: Lunchweek met Arie de Jager.
0: Ja, daar ben ik. Tot ongeveer even naar 1:30 dit programma. Nieuw werk op je radio. Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it.

More Than This, 1982, deze plaat. Momenteel, wat A15 betreft, geen files. Wel A16 als je richting Rotterdam gaat. File bij de Beenoordbrug. Een file van 4 kilometer op dit ogenblik. En ook afrit Rotterdam Centrum staat het muurvast aan. 6 kilometer file langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Een vertraging van meer dan een half uur. Het is 15 minuten over 1 uur. Ook deze week is bekend geworden dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat er wordt gemeld vanuit Den Haag. Defensie gaat eraan meebetalen. Ook wordt het systeem gemoderniseerd. Daarmee zal het luchtalarm toch niet op 1 januari 2028 gaan verdwijnen. De sirenes blijven en ook de melding op je telefoon. Hè? Het plan was om het alarm te vervangen voor het bericht alleen maar op je telefoon. De veiligheidsregio Diverse waren het daar niet mee eens.

1970. Daar nog als DJ hier op het Burgemeester Winkelplein in de Blokhut. Dat was een grote hit toen, onder het motto, onder het label Italo Disco. Een gigantische Europese zomer met deze plaat. Het is La Bionda. En One for You and One for Me. Wat een hit was het toen. Vandaag draait hier met het programma Lunchbreak. 18 minuten over 1. Lin, ik hoop dat je inmiddels wakker bent. Jarig. Afgelopen maanden was het, maar vandaag vieren we weer verjaardag. En er gaat een hit voor je draaien, want je vindt hem leuk. Sorry.

0: Ja, het blijft toch wel lekker zomer 2026. Justin the Wild was dat. En cheerio. Zal als deze week de temperatuur weer stijgen, dan hoor je hem weer op diverse terrassen. Lekkerland was het afgelopen woensdagavond was dat. Opnieuw gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Kort gezegd noemen we dat AZC. Er werden meerdere toespraken gehouden, waarna de aanwezigen gezamenlijk zo'n 60 fakkels aanstoken. Het protest verliep rustig afgelopen woensdag in Nieuw-Lekkerland.
1: In Nieuw-Lekkerland is woensdagavond opnieuw gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Tijdens de bijeenkomst, vlakbij de beoogde locatie, werden toespraken gehouden en staken aanwezigen ruim 60 fakkels aan. Daarmee werd symbolisch een rode streep getrokken tegen de komst van het AZC.
2: Wij willen een duidelijk signaal afgeven aan het gemeentebestuur dat wij hier geen AZC willen hebben. Niet op deze locatie, omdat die volledig ongeschikt is, maar nergens in Nieuw-Lekkerland.
1: De locatie in Nieuw-Lekkerland is een van de 5 beoogde opvangplekken in de gemeente Molenlanden. Of er hier aan het Koggenplantsoen daadwerkelijk een AZC komt, wordt later duidelijk. Het gemeentebestuur neemt later deze maand een voorlopig besluit. Begin juli spreekt de gemeenteraad zich erover uit. En half juli moet een knoop worden doorgehakt.
3: Muziek en informatie. Lunch.

1979 hoor. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Je hoorde de vorige reportage van de Zeker Noot over het AZC in de Molenlanden. Waar later de komende maand een beslissing gaat vallen of dat en waar het komt daar in de Molenlanden. Onder andere in Nieuw Lekkerland. We hebben nog een nieuwe single klaarstaan. Taylor Swift met de nieuwe single.

0: ze brengen af en toe wat nieuwe singles uit. Er zijn gelukkig week 2 zelfs van het album. Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: En dan een kort nieuws voor u, want de Blauwe Zoom in Hanningsveld-Riesendam is definitief van tafel als mogelijk plek voor een gezamenlijk zwembad tussen Hanningsveld, Riesendam en Sliedrecht. Dat laten de colleges weten van beide gemeenten in een brief aan de raadsleden. Eind vorig jaar gingen de gemeenteraden nog akkoord met verder onderzoek naar het zogenaamde 3 locaties. Zwijnskade in Sliedrecht, Het Oog in Hanningsveld-Riesendam en de Blauwe Zoom. Maar voor dat onderzoek werd toen €280.000 beschikbaar gesteld. Maar de Blauwe Zoom blijkt dus niet haalbaar. De gemeenten hebben gesproken met grondeigenaar Gebroeders Blokland over de mogelijke komst van een zwembad op die plek. Volgens de colleges ziet de Gebroeders Blokland geen mogelijkheden om de medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling van het gezamenlijk zwembad. En is het bedrijf dus niet bereid de grond te verkopen aan de gemeentes. Daardoor zou de grond alleen nog via juridische procedures in handen van de gemeente kunnen komen. Dat vinden de colleges niet wenselijk. In de brief schrijven ze dat impact op de planning en benodigde inzet van middelen te groot is. We blijven even in Hanningsveld-Riesendam, want de afscheidsreceptie van de wethouders Jan Leneveen en Christa Hendriksen. De bijeenkomst is maandag 22 juni 4:15 tot 5:30 in het gemeentehuis aan de Raadshuisplein nummer 1 in Hanningsveld. De brandweerpost Sliedrecht verhuist op dinsdag 16 juni naar de nieuwe kazerne aan de Rijnstraat. Vanaf dat moment vertrekken de brandweervoertuigen voor meldingen vanuit deze nieuwe locatie en neemt de brandweer afscheid van de oude kazerne aan de Middeldiepstraat. Een jongen is woensdagmiddag 10 juni gewond geraakt bij een aanrijding aan de Simon Stevensstraat hier in Sliedrecht. De jongen reed op een fatbike en kwam in aanrijding met een auto. Verpleegkundigen keken de jongen na. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet bekendgemaakt. Volgende week zaterdag trouwens, lunchweek weer terug op je radio tussen 12 en 2 uiteraard. Maar dan is er wederom een braderie. Dan in het westen van Sliedrecht, de Westwijk. Ja, de Bolderbraden die volgende week zaterdag. ASVZ, locatie Merwebolden. Iedereen is dus van harte welkom. Er zijn verschillende kramen om leuke producten te kopen. Eten en drinken, workshops en diverse optredens. Dus volgende week zaterdag de Bolderbraden die in Sliedrecht. Dan heb je nog wat nieuws te melden? Ze zeggen, mail het even naar ons, dat is redactie@merwe.tv.nl. Zo, we gaan door tot aan 2 uur met de non-stop klanken. Ja, ik moet er helaas van tussen. Mijn excuses daarvoor. Maar, zoals ik zie, er staat goede muziek klaar. Dus blijf luisteren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Tidium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Hey allemaal, Astrid hier met Astrid Rockcafé. Ik zit hier weer met mijn vaste sidekick Wout.
1: Wouter Kraak, ook aanwezig vandaag. Ik zou eerst eigenlijk niet komen, maar ik denk ik kan het niet maken om niet te gaan. Want ik vind het schitterend om te doen.
0: Mijn dag kan niet meer stuk dat je hier toch zit.
1: Ja, het vrouwtje was een beetje ziek. Ze zegt
0: naar de radio. Huppakee.
1: Naar de radio, het is het, naar het algemeen thuis. En de kreet die we ooit verzonnen hebben was... Astrid Rockcafé.
0: Geen hits, maar herrie met gevoel.
1: Zo
0: en we beginnen met eerste herrie Far Behind van Candlebox.

0: prachtig.
1: Ja, wat een geweldig nummer, Astrid. Ik heb er echt van genoten. Het volgende nummer ga ik aankondigen.
0: Heel graag, want het is op jouw verzoek ook, hè? In de lijst gezet.
1: En ik heb er nog wel een beetje gevoel bij van... ik ga het toch zeggen van Rob. Als ik dit opnoem, dan moet ik echt al aan Rob denken. Want ik geloof dat Theo dat mij nog een keer vertelde. Dat was ook een nummer van hem waar hij gewoon stapelgek van was. En ik heb hem al veel thuis gedraaid eigenlijk. En dan hebben we het eigenlijk over You Make Me Feel van Bonfire. Het nummer was zo populair dat er in 2009 een album met ballads verscheen. En na dit is dit nummer vernoemd.
0: Wauw, nou zet maar aan.

0: Heerlijk nummer, Wout.
1: Ja, echt. Ik vind het echt een indrukwekkend nummer.
0: Er komt nou een nummertje. Ja, toen was ik nog niet geboren, maar ik ben er wel mooi opgevoed. I Can Sleep Without You, Wout. Golden Earring.
1: Schitterend, ja. Wij gingen vroeger nog, daar heb je weer die oude man die dat vertelt.
0: Ja.
1: Maar wij gingen vroeger naar de Bonklaar.
0: Ja, daar kwamen ze. Klopt.
1: Het zou je vader al weten en Theo weet het als geen ander in de Bonklaar.
0: Klopt. Ik heb ze alleen maar gewoon in de woonkamer op een LP meegemaakt.
1: En we zijn nog eens een keer geweest op het oude terrein van Verolmen in Amsterdam. Daar was ook live. Het was schitterend.
0: Ja. Ik ben alleen een paar weken terug naar de coverband geweest. Coming On Strong.
1: Goed.
0: Heel goed.
1: Ik heb het gezien, joh.
0: Dat klopt. Ja, dus laten we maar doen. I Can Sleep Without You. Golden Earring.

0: Ja, wat een leuk nummer.
1: Astrid.
2: Ja. Lekker nummertje.
1: Ik heb genoten. We gaan door. Dan komen we krap in de tijd, of niet? Dat valt
2: nou,
1: mee.
2: Nee hoor, we hebben tijd zat.
1: We moeten ook nog wat te babbelen
2: wat
1: hebben.
2: Wat er juist.
1: En we gaan voor met het volgende nummer. Unbroken Wings, Europe. Is gezegd door Astrid tegen mij dat ik het goed uit
2: dat klopt, want ik vind die zanger zo knap, hè?
1: Het nummer stond op de B-kant van de Final Countdown.
2: Unbroken Wings.
1: Unbroken Wings.

0: Yes, dat was Europe. De volgende. Foo Fighters, Wout. Dave Grohl heeft het nummer in hoeveel minuten? Hoeveel was het?
1: 45 minuten geschreven.
0: Dat is bizar.
1: En toen kwam er, dat kwam in één keer uit.
0: Nou, luister maar dan.
1: We gaan er naar luisteren.
0: Everlong.

0: Dat waren de Foo Fighters. Wout, wat heb je in de aanbieding?
1: Ik heb in de aanbieding Dream On van Aerosmith. En Steven Taylor schreef dit nummer toen hij een tiener was. Zijn vader was pianist, nog ver voor Aerosmith.
0: Zo, een broekie. Toen kon hij al piano spelen.
1: Ja, dat is zeker vroeg.
0: Nou, komt-ie, Dream On.

0: Yes. Dream On. Hey, Dream On, even serieus. Enter Sandman, de volgende van Metallica. Dat gaat ook over dromen.
1: Oh?
0: Alleen over enge dromen.
1: Enge dromen. Ja. En wat zijn enge dromen?
0: Mannetjes onder je bed.
1: Mannetjes onder je bed. Ja.
0: Of in je kast.
1: In je bed niet.
0: Of in je hoofd.
1: Ja. Vroeger hadden we altijd zo'n lange regenjas van mijn vader.
0: Oh ja.
1: En ik wist 's nachts een keer wakker, staat die deur open. Dus ik denk, potverdomme, daar staat een vent.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja. Maar dat was dan de Enter Sandman van Metallica. Ja, ja, zullen we hem doen?
1: Ja, doe maar.
0: Ja.

0: Mooi nummer.
1: Lekker, hè?
0: Ja, het klinkt lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Ik word er best wel vrolijk van. Het is niet van die emotionele muziek, maar het is gewoon lekker om aan te luisteren.
1: Lekker ritme, juist.
0: En wij gaan naar het volgende nummer. En dat is Iron Maiden. En het is van het album Fear of the Dark.
1: En het nummer
0: heet ook Fear of the Dark. Geniet u van dit nummer.

0: Nou, dat was lekker, of niet?
1: Ja.
0: Gaan we nu naar Judas Priest. 78, album Steenklas. Toen was ik geboren. Nou, dat is ook weer lang geleden.
1: Dat is een feest.
0: Ik ga niet vertellen. Ja, dan heb ik gelijk mijn leeftijd verraaien, Wout. Maar we hebben het nog niet over die oude gehad.
1: Nee, ik ga het ook niet zeggen.
0: We gaan Judas Priest gewoon
1: doen. Als ik je heel eerlijk vertel dat er nog sommige meiden zijn...
0: Ja.
1: Die mij rond de 60 schat.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Ik heb nog een kop met haar, ik ben er niet zo erg grijs.
0: Ik ben niet grijs. Nee,
1: maar de andere kant, als ik mijn gebit laat zien, dan denk ik, die was 85, joh.
0: Gewoon je mond dicht houden en ja, shiny met die krullen.
1: En we gaan lekker luisteren naar het nummer wat jij...
0: Judas Priest, yes.

0: Yo, nou Wout, wat heb je in de aanbieding?
1: Een lekker nummer. Ja. Even wachten tot het applaus over is.
0: Ja.
1: Dat is zeker voor ons. Het volgende nummer, daar zit ons uurtje erbij alweer op.
0: Ja. We hebben hierna nog één lekkere kraker. Ja. En, dan,
1: en die zit hier.
0: Een echte kraker.
1: Echte kraker.
0: Kraker, ja.
1: Het volgende nummer is van de Symphony of...
2: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis...

0: jouw verzoek ook, hè? In de lijst gezet.
1: En ik heb er nog wel een beetje gevoel bij van... ik ga het toch zeggen van Rob. Als ik dit opnoem, dan moet ik echt al aan Rob denken. Want ik geloof dat Theo dat mij nog wat ik je vertelde. Dat was ook een nummer van hem waar hij gewoon stapelgek van was. En ik heb hem al veel thuis gedraaid eigenlijk. En dan hebben we het eigenlijk over You Make Me Feel van Bonfire. Het nummer was zo populair dat er in 2009 een album met ballads verscheen. En na dit is dit nummer vernoemd.
0: Wauw, nou zet maar aan.

0: Heerlijk nummer, Wout.
1: Ja, echt. Ik vind het echt een indrukwekkend nummer.
0: Er komt nou een nummertje. Ja, toen was ik nog niet geboren, maar ik ben er wel mooi opgevoed. I Can Sleep Without You, Wout. Golden Earring.
1: Schitterend, ja. Wij gingen vroeger nog, daar heb je weer die oude man die dat vertelt.
0: Ja.
1: Maar wij gingen vroeger naar de Bonklaar.
0: Ja, daar kwamen ze. Klopt.
1: Het zou je vader al weten en Theo weet het als geen ander in de Bonklaar.
0: Klopt. Ik heb ze alleen maar gewoon in de woonkamer op een LP meegemaakt.

0: Zo, daar ken ik je weer.
1: Ik heb er gelijk een. Zo'n hit met gevoel. Kunze Rozers, dat ben ik echt.
0: Moet ik hem even...
1: Wil jij hem doen?
0: Nou, probeer het wel.
1: Engels, hè?
0: Engels. Civil War, Guns and Roses. Slash zijn favoriete nummer.
1: Oké, okay, komt-ie.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: Praten. Even kijken, Wout. Guns N' Roses, Civil War. Wat vond je van het nummer?
1: Heerlijk.
0: Lekker, hè?
1: Ja, het luistert lekker weg, laat ik het zo vertellen.
0: Lekker. Nou, volgende is Greed. En die kon jij al, hè, Greed?
1: Greed, die kon ik al, ja.
0: Ja, en eigenlijk het enige nummer één hitje. With Arms Wide Open. Hier komt-ie.

0: Dat was Creed. Wout, wat heb je in de aanbieding?
1: Wat ik in de aanbieding heb?
0: Ja.
1: A Never Say Goodbye van Bon Jovi. Tijdens de liveconcerten een massaal meezingmoment.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, wat is
0: ik ook, ga het zo ook meezingen.
1: Want het is ook hele goede muziek.
0: Ja.

0: Bon Jovi Wout. Zo fijn.
1: Het gaat misschien vervelen, maar het was weer toch een heerlijk nummer.
0: Herrie met gevoel, hè?
1: Herrie met gevoel. Ja, we hebben er niet voor niks uitgekozen, natuurlijk.
0: De volgende is van jou.
1: De volgende. Ja, dat blijft ook een topper. Het blijft altijd diep in mijn hart zitten. Ik vind dat zo'n goed nummer.
0: Dat is het ook.
1: Whiskey in the Jar van Metallica.
0: Had je nog een weetje erover? Want in
1: een heel klein weetje.
0: Maar dat wist jij uit je hoofd.
1: Tin Lizzy, 1972.
0: Daar is die
1: van. Dat wist ik, daar is die van.
0: Ja.

0: Zo, lekker Wout.
1: Whisky
0: in the jar.
1: Ja.
0: Hey, vraag je. Jouw Engels is niet zo best.
1: Nee.
0: Maar tientallen in het Duits, lukt dat?
1: Eén, twee, drie.
0: En we gaan het proberen. Komt-ie. Sonne.
1: Ramstein.
2: 1, 2, 3.

0: Zo, Wout, gingen wij even los, hè?
1: Ja.
0: Dat is een lekker nummer.
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker. We moesten even de koptelefoon afzetten, ja. Anders hadden we oorbeschadiging gehad.
1: Ja, maar een ander hoeft dat niet te horen. Lekker. En in het Duits tellen?
0: Dat bedoel ik. Hé, luister. Nu een van mijn echt favoriete Manowar. Heart of Steel. Koptelefoon op, Wout. En ja. Even gewoon aandacht bij je luisteren.
1: Als ik Theo mag geloven, moet dat een wereldnummer zijn. Een ballad.
0: Een ballad. Dit is echt een ballad. Komt-ie.

0: Zo, Wout, wat vond je ervan?
1: Genoten.
0: Dat dacht ik al.
1: Van dat nummer en van jou, want jij gaat er ook helemaal
0: ja,
1: mee.
0: Ja, het is maar goed dat we geen live beelden hebben. Nee, hè? Dat is beter.
1: Dat komt nog.
0: Hé, hey, luister, Dio had een nummer geschreven. Rainbow in the Dark. En die wou die niet op het album hebben, want hij vond hem niet goed genoeg. Nou, luister even.
1: Dan gaan we zeker nog
0: komt-ie.
1: Of dat zo is.

0: Dio. Hey, de volgende ronde hebben we weer Metallica, Wout. Hoe heet dat nummer ook alweer?
1: Unforgiven.
0: Ja, in welk deel?
1: 2.
0: Want we hebben er 3, hè?
1: Ja, maar jij hebt voor nummer 2 gekozen.
0: Ik vond 2 het mooiste, ja.
1: Er zit een piep in de oren.
0: Ik hoor hem ook, maar dat geeft niet.
1: Maar die gaat vanzelf weg, joh.
0: We zetten gauw Metallica op.
1: Dus zet hem lekker op, Theo. We gaan luisteren naar Metallica.

0: Lekker man, Metallica.
1: Weer een leuk nummer geweest.
0: Hey, nu?
1: We gaan eigenlijk terug naar de jaren. Wat zou het zijn, ook wel de reden? 80, 90?
0: Ja, 70 denk ik.
1: 70, nou ja.
0: Maar deze niet, deze is wat ouder.
1: Die is wat ouder. En schitterend nummer van de Golden Earring. Dat is geschreven door George. Jammer dat die man er niet meer is. Dat is een goede gitarist. En het nummer heet Going to the Run. Golden Earring.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: live-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het.
4: Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
0: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: rechtstreek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Jaren 80.
3: Terecht, zegt rechtszoon. Ben jij het?
4: Ja, elke zaterdag op de radio.
3: Vanaf 2:30 op de 100.2.
5: 1933.

0: hoor, eindelijk is het zover en ik zal het begin maar maken hier, want het is een grandioze puinhoop. Daar beginnen we mee in de studio van Radio Drecht Sound met het 2-jarig jubileum. Annette, gefeliciteerd. Ja, ze steken vinger omhoog, ik weet ook niet wat dat betekent. Nou, dan zeg ik niks meer, want dan zijn jullie aan de beurt, hè.
1: Ja, het werd hoog tijd. Hoe laat is het eigenlijk? Want ik heb helemaal niks zien hier vandaan. Ja,
0: geen 3 uur, het is 12 uur, hè?
1: Het is 12 uur nog, joh. Hartstikke vroeg.
2: Ik heb een horloge vragen aan je, meisje.
1: Ik heb nog niet eens geweten. En nou, ik zit hier helemaal in een hoekje. Een hele goede middag nog steeds voor onderzwerf natuurlijk, voor ik het vergeet. Beste platen hoor je bij mij, dus ja, verder. Maar ja, je kan het andere ook luisteren natuurlijk, want je kan hem moeilijk de hele tijd uit gaan zetten. Maar geef het woord aan Annette, want normaal horen ze zoveel, maar ze komt er nou niet tussen.
2: Nee, joh, want hij kan zo lekker mouwen. Hij denkt, zal maar eens een keer voorpiepen. Doet hij altijd, om 3 uur begint hij dan. Nou, deze keer om 12 uur beginnen, bel wakker.
1: Ik? Oh, al zo lang. Ik ben niet eens geslapen.
2: Nou, je ogen staan maar een beetje vreemd.
1: Ik zeg, ja, we zien wel wat.
2: We zien wel wat voor puinhoop dat wordt, zoals gewoonlijk.
0: Ja.
2: Wat deed je eigenlijk op de...
0: Nee, dat gaan we niet doen. We gaan,
2: elk uur
0: gaan we een gouden ouwe draaien van Roel. Dat wil zeggen 8 gouden ouwe elk uur te horen in de jubileumuitzending van Radio Drecht. Want we bestaan 2 jaar. 2 jaar alweer, ja, we gaan de tijd gauwen. Maar we beginnen zoals gewoonlijk, jongens. Ik kan het lezen. Jij mag het ook doen, hoor, Annette. Kijk, dan kan je het zo zien.
2: Ik kan nog niet zo best lezen.
0: Nee, uit 1961. Dat is de eerste gouden ouwe die Roel uitgezocht heb. En dat is er eentje van de Allisons. Are you sure?

Ja, maar ik weet ook, Ellie, dat is de, ja, wat is het eigenlijk, de verkering waaronder zwerven, geloof ik, hè? Ja, dat is het. Ellie, jij houdt ook zeker van deze muziek, denk ik, maar het is uit onze jeugd. Oh, ze hebt de koptelefoon niet eens op, joh. Hoor je het? Oeh, en dan kwam iedereen jeugdsentiment horen in de jubileumuitzending van Radio Drechtzaal. Hier is nog eens een keer ter herinnering, de Guess Who, en hoe heet die ook alweer, weet je toch?

0: Lekker knus hier achter dat dingetje, joh. Ik moet even helemaal over tafel heen hangen om bij die microfoon te kennen. Maar maakt niet uit. We gaan een lekker plaatje draaien. Ron de Zwerver vindt hem geloof ik ook goed, of niet?
1: Ja, een stuk beter dan de vorige. Want dat
0: goed zo, Tower met See You Tonight.

0: Radio Drecht Sound. Uitzending iedere zaterdag vanaf 3 uur op de 100.2.
1: Ja, dat bijna al 2 jaar lang. Ja, nog niet helemaal. Degene die Willem van Kooten trouwens mis, zal ik hem zo meteen terug. En dan ga ik nou weer weg, denk ik. Dus babbelbouw.

0: Radio Action.
1: Ja, zeker te weten. En onze Annette die wil straks denk ik alweer wat gaan zeggen. Nog even voor de mensen die aan het eten zijn, eet smakelijk.
2: Nee, ik wil nou zeggen.
1: Even wachten. Mensen die aan het eten zijn, eet smakelijk. En zometeen na mij komt Annette van Leeuwen. En denk toch jij wel wat verslikken. Hier heb je Michael Jackson met Thriller.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Dit is Merwe Radio.
6: Are you ready?

0: was 2001. En op Ibiza was dit een ongelooflijk groot hit. Ik weet het nog goed, want ik was in die zomer op het eiland. En ik heb deze echt te lang niet gehoord. Wat een fijne opener van die On Fire Radio Show. Deep Swing was dat hier aan In The Music. Going on the air in 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: We hebben nieuwe muziek van Audio Jack, Chicks, Love Us, Jewel Kid, Weeds, Dan Harbour, Mixmeisters en...

Everything en At Jazz. En Conquest en ook nog de nieuwe Jonas Blue. Deze week uitgekomen op Defected Girl hoorde je hier in The On Fire Radio Show. Er is een nieuwe van Weeds, What I Might Do. Ga je zo meteen horen. Eerst is dit Jewel Kids en een waanzinnig goede rework van...

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Are you ready

Live and on Fire hebben in ons systeem een bepaalde categorie. En die heet lekkere binnenkomers. Nou, die categorie hebben we even aangeboord voor de track die je zojuist hoorde. Ach,

0: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: With the music from Audio Jack, Chicks Love Us, Jewel Kit, Weeds, Dan Harbour, Mixmasters en Melizos en Gorgen met andere woorden. Je zit nog een uur gerand, want ik heb ze weer liggen. Ja hoor,

tafel blijven staan als je wil horen wat er allemaal gebeurt in Houseland. Want wij hebben de allernieuwste plaatjes. Het is een bommetje hoor. Ja, zeker wel. Dit is nieuw uit op het Who Plays Records label uit Engeland. Faultless en Groove Seduction. Dit is Tanzania, de opener van uur 2 van On Fire.

nog. Je hoorde de 623 Vocal Deluxe Edit. Zo, van de You Are In My System. Ja, het mag even duren, die titel. Goed, On Fire zit erop voor het laatste weekend in mei. Vanaf zondag is de show weer lekker terug te laten.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier. Iedere week de MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Ja, het was weer even lachen. Mark van Dalen meldt zich af. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K, van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer. Nee.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de kop te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar.